0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station.

0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was te vergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het derde geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: images. All your perfect imperfections. Give you all.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 11:15. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het Radio Nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: We're already playing the music. This is
5: iTurn Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het Radio Nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Volle kracht.
14: De muziekfabriek.
15: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een stapel lekkere liedjes voor je klaarstaan. En er zit vast iets voor jou bij. Dus welkom bij een uurtje De Muziekfabriek.
16: Ron van de Steen.
15: Deze diva is helaas niet meer onder ons, maar wat laat ze fantastische liedjes achter. Ik heb het over de Amerikaanse Whitney Houston. Luister naar Step by Step.
17: Oh.

0: Nou, de thee is zojuist hier binnengebracht in deze knusse studio, mag ik wel zeggen. Dat doet me deugd. En er is nog niks lekkers binnengebracht, maar goed, dat komt vanzelf denk ik wel. Die thee die is verrukkelijk. De eerste drie liedjes in de muziekfabriek en je weet het, de muziek die staat bij ons volop centraal. Je hoorde achtereenvolgens Whitney Houston met Step by Step. In het midden zat Emily Sandé met Next to Me. En als laatste Brian Ferry. Die maakte vroeger deel uit van Roxy Music. Later ging die solo en dat ging hem buitengewoon goed af. Dit was dan ook een hele dikke hit voor Brian Ferry in Nederland met Slave to Love. Nou, naast alle vaste ingrediënten ook weer aanwezig de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We zetten de tijd stop bij het jaar 1979. We gaan dus lekker ver terug in de tijd.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Julio Iglesias met Quereme Mucho. Julio is geboren in 1943 en is een populaire Spaanse zanger en tevens de vader van Enrique Iglesias. Voordat hij begon te zingen was hij professioneel doelman bij Real Madrid. En deed hij in dezelfde tijd de studie rechten, die hij aan de Universiteit van Cambridge goed afrondde. Na een ongeluk moest hij zijn voetbalcarrière beëindigen en ging hij liedjes schrijven. In 1968 won hij in Spanje het Benidorm Songfestival en kreeg hij een platencontract. Namens Spanje nam hij in 1970 deel aan het Eurovisie Songfestival. Hij werd daar vierde. In 1972 scoorde hij een hit. Dat was met Una Canto a Galicia. Hoewel hij zelf in Madrid is geboren, droeg hij het nummer op aan zijn vader, die afkomstig was uit Orense Galicia, een van de mooiste provincies van Spanje. Zijn vader overleed echter in 2005. In 1979 wist Julio een grote hit in Nederland te scoren. Dat was met het nummer Quereme Mucho. We noteren voor Julio een dikke nummer 1, net als een week ervoor, en dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Cloud met Under Fire. Cloud was een Zuid-Afrikaanse rockband bestaande uit 5 stoere meiden. Tussen 1977 en 1981 scoorden de dames voornamelijk met covers enkele grote hits. Het nummer Substitute was een cover van de Righteous Brothers en bereikte in 1978 de tweede plaats. In 1979 haalden ze met Save Me de 9e plaats. En het nummer Under Fire zou de hitlijst bescheiden aandoen. Zo stond het nummer die week op nummertje 37 en kwam het van 39. 2 plaatjes winst dus en dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar 15 september, oftewel week 37 van het jaar 1979.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Peter and Radio. iTurnRadio.nl.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde.

De kleine hit van Cloud en Under Fire. En die grote hit die was van Julio Iglesias en Cuerve Mucho. En jij mag zo ook aanvragen hoor, die grote en die kleine hit. Ga daarvoor naar ronvandersteen.nl. Om de zoveel tijd hoor je een Nederlandstalig liedje. En dan denk je van, hey, bekend verhaal. Ik heb dit ook meegemaakt. Dat mag je best weten. Ik heb ook een hele dierbare verloren. Of dierbaren verloren. Ik spreek even het meervoud. En daarom geeft het me aan. En misschien jij ook wel. Luister daarom naar René Vroger.

0: van hoeveel liedjes wij in de jukebox hebben zitten. Het is dan ook heel erg moeilijk om een juiste keus te maken. Ik heb liever dat jij dat doet. Dus laat het even via de website weten. Maar ik heb er eentje gevonden hoor.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: De nu volgende damesgroep is bij vele liefhebbers van soulmuziek bekend. De groep was een boegbeeld in de jaren 60 en ze hadden dan ook in die periode heel veel succes.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Diana Ross is toch wel de bekendste van het gezelschap. Groepslid Betty McCrown verliet de groep in 1960 en werd vervangen door Barbara Martin. De dames waren elke dag na schooltijd in de studio te vinden. Uiteindelijk mochten de dames op de achtergrond zingen en handklappen voor artiesten als Marvin Gaye en Mary Wells. In januari 1961 kregen de dames uiteindelijk een platencontract aangeboden. Op voorwaarde dat ze hun naam moesten veranderen. Zo koos de oprichter voor de naam The Supremes. Dat de Supremes succesvol waren bleek wel uit het feit dat ze heel veel hits scoorden. We noemen er een aantal. Baby Love, waarmee ze als eerste damesgroep een nummer 1 hadden in Engeland. Stop in the Name of Love, Baby in My Arms Again, You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On en niet te vergeten The Happening. Na de nodige groepswisselingen en ruzies mochten de dames in 1975 eindelijk weer opnemen. Maar hun populariteit was niet zo populair meer. Ondanks dat enkele nummers het goed deden in de hitlijsten, behaalden ze niet meer het grote succes. Laten we eens lekker terug in de tijd gaan en luisteren naar die oude hit van Diana Ross en de Supremes. Hier zijn ze met Stop in the Name of Love.
1: Jukebox Classic.

0: In de jaren 90 was dit een groot succes voor Charles en Eddie met Would I Lie to You. In het midden zat Berlin uit de film Top Gun met Take My Breath Away. En we begonnen met een zeer mooi Nederlandstalig ontroerend liedje van René Vroeger. Het verleden kruist het heden.
1: iTurn Radio.
2: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
3: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel liedjes voor je klaarstaan, maar gezien de tijd, ja, moeten we ook nog de oude lullenplaat doen. De volgende Britse zanger werd geboren in het jaar 1948.
4: Oude lullenplaat.
0: Eind jaren 60 was hij lid van de Terraplane Blues Band en in 1971 formeerde hij de band The Pashers.
4: Oude lullenplaat.
0: In 1973 bereikte zijn tweede single The Show Must Go On de nummer 2 positie in de Engelse hitlijst. Zijn doorbraak in Nederland kwam in 1974 met de hit Long Tall Classes. Andere grote hits waren You Make Me Feel Like Dancing, When I Need You, More Than I Can Say en het niet te vergeten mooie Orchard Road. In 1978 won hij een Grammy voor het liedje You Make Me Feel Like Dancing. Vanaf 1984 werd het stil. Begin jaren 90 probeerde hij een comeback, maar dat mislukte. In 2006 maakte een DJ uit Los Angeles een remix van het nummer Thunder in My Heart. Het oorspronkelijke nummer dateert uit 1977. Het verhaal bij deze plaat is dat Seye het liedje had geschreven nadat hij met zijn vriend Tom Snow in Los Angeles met de limousine over Sunset Boulevard reed en keek naar alle mooie dames die daar op straat rondliepen. Momenteel woont hij vanaf 2005 in Australië en is hij sinds 2009 Australisch staatsburger. Het nummer More Than I Can Say was voor Leo Seye een dikke hit in Nederland. Zo behaalde het de nummer 6 positie en dat voor 11 weken hitlijst. En dat nummer gaan we speciaal voor je opzetten.

0: Een artiest die je zeker in de gaten moet houden. Charlie Ray Jasper.
1: De Muziekfabriek.
0: En Call Me Maybe. Ik heb er nog twee voor je klaarstaan.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Uit het leven gegrepen. Een nieuwe dag van Lange Frans en Jeroen van der Bomen als de klokken toelaat. R&B van Bobby Brown en Humping Around. Vrienden en vriendinnen, dit was het weer. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
2: Nou.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1 Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisi, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: Oh, wat leuk zeg. Alsof ze nooit zijn weg geweest. Die Björn, die Benny. Wat?
1: De mooie Agneta en Anna.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

met hun drieën. En het vierde zusje Bonnie en Davy Day. Gewoon gezellig. De Pointer Sisters en Jump for My Love. We maken het bijzonder gezellig het komende uur. Met alleen maar platen van toen. De voltooid verleden tijd. Kwam muziek alvast, toch? Ja, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

wat klinkt de radio toch mooi. Met dit soort klanken op jouw eigen... Misschien heb je wel een transistorradio. Zo'n ouderwetse met een antennetje, weet je nog? En ontvang je ons zelfs op de Midden-Holland. Zo wordt het ook, hè? Oude tijden herleven, ook op het gebied van... Amplitude modulatie. Daar zijn we toch? AM, ja, tuurlijk. Heerlijk, de Middengolf. Goed, leuk dat je erbij bent. Zometeen vanuit deze studio. Eén fijn voor achter de keukengordijnen. En nog veel meer lekkers. Kan je dit geluid dan? Hier is Matthew Wilder. Voor jou op je radio.

0: gaten voltooid. Verleden tijd.
1: Een fijne voor achter de keuken.
2: Matthew Wilder en Break My Stride. Juist. Hey, leuk weg. Het internet wereldwijd. Ook op je mobieltje. En wellicht ook in de vrachtwagen.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.

echt niet echt voltooid, want we draaien ze nog steeds, vrienden. De platen van toen. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoort ook een fijne achter de keukengordijnen vandaag voorbij komen. Ook zo gezellig altijd, hè. Kilometer Vreters was van Henk Weijgaard. Voor de truckers die meeluisteren. En dit is van Elton John.

0: is bovendien een aardige kerel.
1: Nou, dat zal ze.
0: Echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht, toch wel gezellig.

door Wim Kerkhoff. Het mooie nummer, Oude Maas zeg. Met Wim Kerkhoff, Arie van der Graaf en de onvergetelijke Rien de Bruin. Dit is de Middle of the Road Show en dit is George Benson. Give me the night.

0: natuurlijk een hele grote hit geweest in de jaren. Tuurlijk. Maar de Boys Town Gang was niet de eerste.
1: Tuurlijk, ook niet de laatste.
0: Ook niet de laatste. Can't take my eyes off of you. In dit geval goed geremaked door de Boys Town Gang. En later werd de plaat ook nog eens uitgebracht door onze alle Nederlander. Gerard Jolling samen met Tatjana onder andere. Lieve Leute van Ooiten.

wellicht je eerste lied. Ja, gebeurde iedereen op een gegeven moment natuurlijk. Op de drift tussen begin jaren 70. En Kissing in the Back Row in that movie. Tot zover voor vandaag de Middle of the Road Show. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golf, denk ik. Ja, tuurlijk, dan sluiten we elkaar weer eventjes lekker fotografisch in de armen. En zometeen nog veel meer lekkers van mijn lieve collega's. Lekker blijven luisteren dus. Talk.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert Netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to
9: iTunes Radio.
10: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
11: Dit is de

Bijzonder goede maandagmiddag, is zo 12 uur weer geworden al. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Wat gaat de maandag toch snel voorbij als het mee, aan mij legt? Ja, inderdaad, tussen 12 en 1 gaat weer iedereen eten natuurlijk. En we gaan weer lunchbreken natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. We begonnen met deze hele lekkere, die nog steeds in de hitparade staat als je mij vraagt. Bruno Mars en I Just Might. Ondertussen heeft hij al een hele andere song uit natuurlijk. En een echte liefdesong. Ja, het wordt een liefdevolle zomer voor Bruno Mars als je mij vraagt. Hier is Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's.

0: En Radu, ook al is het nog maar lente. Ja, we zijn toch al een klein beetje met de zomer in ons hoofd helemaal bezig natuurlijk. Hè, met onze reizen dat we gaan doen of wat we ook gaan doen in de vakantie. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Je bent altijd van harte welkom hier in de lunchbreak. En misschien draai je dan ook wel eens een plaatje voor jou, hè? Inderdaad wel. Was muziek van Deep Blue Something. En dan werd een breakfast at Tiffany's. Moet je zeker eens doen als je in New York bent. Zeker de moeite waard.
1: Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

Als je zo'n beetje op vakantie geweest bent en het heeft geregend, dan ga je die vakantie snel vergeten. Maar de vakantie waarin er veel zon was en dat er veel lekkere weertje was, dat je heel goed onthoudt wat ik je nu vertel. Met een 30 jaar zou je het kunnen zeggen. Ja, inderdaad, die had het juist. Milli Vanilli hoor je natuurlijk en Blame It On The Rain. De mannen die nooit echt hebben gezongen, maar toch wel grote hits hadden. Ze kwamen uit Duitsland natuurlijk en het kwam natuurlijk wel uit natuurlijk. Dat ze nooit echt hebben gezongen. Hè. Inderdaad wel, spijtig genoeg voor die mannen. Maar toen ging hun carrière als een sneltrein naar beneden.

0: een lekker nummertje. Hè? Inderdaad, wel uit 1988 alweer. Wat is dat lang geleden, hè? Als we zo terugkijken. Muziek van Afrika, Mambata natuurlijk en You Make Me Reckless. We hebben natuurlijk nog in het eerste gedeelte de onvergetelijke platengoed. Hè? Ja, we zijn niet vergeten hoor, nee, helemaal niet. En straks ook nog het heetste nieuws van toen. En dan beginnen we natuurlijk aan deel 2. Tot aan het tijdstip van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. Die er 24 uur per dag is, 7 dagen per week.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is hij. Hier is Kenny Rogers en The Gambler.
2: Warm summer's evening. On a train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring

Zo maandagmiddag iets over het reizen van half 1 geworden. Hele bijzondere goede middag, het lunchbreaking nieuws van toen. 20 jaar na haar eerste hit Respect in 1967 staat Aretha Franklin weer op de eerste plaats in de Amerikaanse charts. Ditmaal in een duet met George Michael. En dit allemaal met haar I Knew You Were Waiting For Me. Hier is Aretha Franklin en George Michael.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Terug, hè. Jennifer Lopez met onze hit-up voor deze week tot en met vrijdag. En Save Me Tonight. Ja, de nacht is al lang voorbij natuurlijk, hè. Ja. Maar misschien wordt de volgende nacht geen dan. Ja, maandagmiddag, heel bijzondere goedemiddag. We zijn weer gestart natuurlijk met de lunchbreak van zondag tot en met vrijdag. En ja, we hebben weer een heleboel goede hits voor jou uitgezocht natuurlijk. Heel de week lang tussen 12 en 1. Wel, dan ben je natuurlijk van harte welkom om te lunchen hier op jouw fantastische radiostation. En hier is Twisted Sisters and the Kids Are Back.

Twisted Sisters en dit al met hun Kids Are Back. Ja, we zijn er terug tot 1 uur natuurlijk, hè. Ja. Wat zit er in jouw broodboosje deze maandag? Heb je veel gehoord of zeg je, ja, ik heb nog te veel gegeten. Moet ik een klein beetje terug wat op dieet, want ik heb in het weekend veel te veel gegeten. Het kan natuurlijk allemaal gebeuren. Dan moet je niet achterkijken, dat is altijd gezond, zeg ik. Hier is Tipo en Heart and Soul.

uiteraard onze nieuwe artiest van de week. Natuurlijk onze band Horky. En dit allemaal met hun... Soms vragen mensen zich af. Ja, mensen moeten soms eens de vraag durven stellen natuurlijk ook. Hè. Ja, inderdaad wel. En altijd zorgen dat je er weer beter uitkomt dan dat je er voorheen was natuurlijk. Ja. Tot en met vrijdag, Horky dus. En dit allemaal hier in de lunchbreak op jouw fantastische radiostation. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd voor muziek van Fluitsma en Tijn. En dit allemaal met geen 15 miljoen Nederlanders.

De Nederlanders zal met een klein beetje meer zijn dan 15 miljoen, hè? Denk het wel. Je moet het maar eens laten weten met hoeveel dat jullie nu al zijn natuurlijk. En Fleutsma, in die tijd was het dus Fleutsma en Tijn, of Van Tijn. En 15 miljoen mensen met de fiets en dergelijke meer natuurlijk. Ja, de tijd die vliegt natuurlijk voorbij, hè? Inderdaad, wel. We gaan terug naar de tijd met Frank Boeien. En Koud in mijn hart. Zo direct ook nog de Toetjesplaat natuurlijk, hè? Ja, inderdaad wel. Maar eerst eventjes Frank Boeien met die lekkere, mooie Koud in mijn hart.

0: trouwens niet helemaal van mijn gewoonte van twee Nederlandse verlaten naar elkaar te hebben. Maar ja, ze zaten zo dicht bij elkaar. Ik heb er misschien wel eentje overgeslagen. Ja, je weet maar nooit. Goed, het was inderdaad Frank Boeien en een beetje koud in mijn hart. Een heel lekker nummer als je mij vraagt. Dus het mocht wel gedraaid worden hier deze maandagmiddag. Als je even naar de klok kijkt, wel, dan is het tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden Natalia met Rising. Wat mij betreft...

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

voel me vandaag precies een profbokser. Met een natte handdoek in de nek. Op deze lovely day. Vandaag maandag, tweede Pinksterdag. 25 mei. En welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag. Het begon vandaag met Soul System. It's gonna be a lovely day. Onderweg in dit uur. Diana Ross, Kaiser Chiefs, Boston en Loreen. Eerst wat zachter. Charles en Eddie. Buddha light to you. Goedemiddag.

winnares van 3 jaar geleden in het Euro Songfestival, Loreen en Tattoo. 14:01, goedemiddag, dit is iTunes Radio. Tot en met 2 uur, hits en classics natuurlijk.

zo net geen 20, maar 19 jaar oud. Deze Ruby Ruby van de Kaiser Chiefs. Hoewel de fans dachten dat het over een vrouw ging, onthulde co-auteur en voormalige drummer Nick Hodgson dat het nummer is geschreven over zijn hond. Een zwarte labrador genaamd Ruby. Ja. Onderweg. Aanzwart. Een zomernummerke. En Meteor. Met een beetje nachtregen. Eerst nog deze Diana Ross. En goedemiddag. Dit is iTunes Radio.

0: uit 1994. Een vrolijk zomersregennummertje. Die uitgroeide tot een van de wereldwijde klassiekers. Als het over de zomer gaat. Aswad hier bij iTurn. En Shine.
1: Turn it up. Dit is de parelplaat van deze week.
0: Yo. En welke dan nog wel niet? Een mooie keuze. Een vergeten parel. I'll be around. Het wondermooie van de

Vandaag 25 mei, we hebben ook jarige. Giel Beelen, radio DJ-presentator, wordt er 49. En deze mevrouw uit Gent, België, die wordt er 51. Isabella A.

als de zon er is, is deze meneer ook aanwezig. Enrique Iglesias, zoon van... En Escape. Vrijdag hadden we ook geen zo'n goed nieuws. Ja, pas op een leeftijd van 83 jaar is ook nu wel geen schande. Dick Perry, de saxofonist van Pink Floyd, is overleden vrijdag.

De man die een groot deel van bepaalde nummers voor zijn rekening nam. Onder andere The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here en deze Money.

Het bewijs dat een a cappella cover ook mooi kan zijn. Eentje uit de jaren 80, 1986. De House Martins. En de Caravan of Love. Ik kreeg net een berichtje van Mark Maas.

Umberto Tozzi en Raf als afsluiter vandaag. Gen Teddy Mari. Het slechte nieuws van Mark Maas is dat er geen Maas in de middag is vanmiddag. Want de temperaturen zijn niet uit te houden in de bunker bij Mark Maas. Dus de Maaskijf die staat letterlijk bijna in brand. Where did you go? My summer love. Ik heb er nog eentje. Komt uit België. Where did you go? Waar de airco aan staat natuurlijk. Tot morgen. Dan zijn we dinsdag.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station.

0: het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gaza-strook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances zonder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
0: Netpop, een radio

0: Want die is dan groot uit geworden met die meid met die rode haren. En daarvoor gingen we wel heel veel jaartje terug in de tijd. Leuk dat je er weer bij bent. Jouw programma weer. Wat alles te maken heeft met lekker vervlogen tijden. Van die heerlijke zwarte schijf met die mooie grote en mooie gaatjes in het midden. Tot aan de streamingslijstje van vandaag.
1: Niet meer bij mij.
0: En we hebben natuurlijk weer een heleboel mooie pareltjes voor jou opgezocht. Dus kun je allemaal weer getuigen zijn voor de komende 2 uur.
2: Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot 10.
0: Tijd voor een tukkie travisietshow, hè. Deze man is al pak een beetje 25 jaar geleden overleden. Han van der Hoek heet hij. Maar ik kroop ook af en toe in de huid eigenlijk van Daisy Dynamite. Dit is Jet Set.

rechtstreeks vanuit de residentie. Uit 070 uiteraard. Hoe kan het ook anders? Een lekker liedje. Van pak een beet van 24 jaar geleden of zo. Uit 2002. Je hoorde de Haagse diva, oftewel Anoukje. One Word. Stond namelijk in het jaar. 22 weken in de Nederlandse top 40 en bereik je namelijk de vierde plaats. Zometeen horen wij de Cats en Tol Hansen. Met de remake van Big City van het jaar 2000. Eerst wordt het tijd voor nieuw werk. We gaan naar de Aqua toe. En dan hebben we het over Loose Love.

onder de bezielende leiding eigenlijk van Jomi Klaagzang. Hoorde je natuurlijk Urd en Waaier. Daarvoor gingen we terug naar het jaar 1975. Komt zes weken in de Nederlandse top 40 behouden, de achterplaats. En daarvoor hoorde je natuurlijk Drukwerk en niet die ene groep wat ik net zei. Hè. Dat even op verkeerde lijstje te kijken. Het was een opnameprogramma, maar ja goed, vooruit dan maar dan. Dus ze krijgen hem nog te goed dan. Dit is Douwe Bob met z'n allen nieuwte. God hart, hoor.

wekelijks of zo? Of maandelijks? Dat is ook wel een oude knarren worden, toch? Een leuke foto trouwens op de website, maar hij lijkt er helemaal niet meer op. Maar goed. Tijd voor 1976. Jawel, we gaan terug naar Den Haag toe. Hier is de coördinering voor jou. Met hun flop. To the Hill. En toch vind ik het een hele lekkere plaat trouwens. Zometeen Eeuw to the Lanne. Live for life.

0: hoop dat de ogen van Ilse steeds meer open gaan. Want dit soort repertoire past veel beter bij haar dan het Nashville country en zo. Ja, je moet er gewoon je donder hebben eigenlijk. Maar ik vind nog steeds niet dat je daardoor hebt doorgedrongen en open is gebroken. Maar goed, met deze wel eigenlijk. Live on Love, hè? Lekker juist, de speakers uit hier zo. Even flink terug in de tijd, dan doen we de jaren 90 of zo, 80, ja. Zullen we maar doen zo? Ja, kom maar.
1: Jouw hits van eigen bodem, ja. Met Peter van der Berg.
2: Ja.
0: Het blijft altijd heerlijk en fijn. We hebben het over Sparko, met die kleine en die lange.

een heleboel mensen denken dat dit een hele nieuwe song is. Maar dat is het dus niet. Afkomstig van Pim Gunzel. Het is een liedje uit 1990. Dat is echt werkelijk waar. Als ik zoveel van je hou. En je nagels zijn in de rouw. Ja, hoe kan het ook zo mooi zijn, hè? Kortweg genoemd en genaamd eigenlijk Pijn. Zo horen we het weer een keer wat uit de platenkast natuurlijk, hè? Van de vinyl. Tijd voor Tol Hansen zometeen.

Max Halver de pitcontrole even omhoog zetten. De teerder is deze afgelopen. Daar dachten de heren van de Aquat over. Verloren liefde. Daarvoor hoorde je natuurlijk niemand anders dan John Jij uit 070. En de oude liefde. Wat een liefde hebben wij vandaag. Paal is zout. We gaan naar Volendam toe. Meneer Veerman. Stay in my life.

live in mijn leven. En dat is toch wel fijn dat je dat kan zeggen, of je nou jong of oud bent, hè. Dat is toch altijd belangrijk dat je dat zegt tegen je wederhelft of zo. Ja, toch? Hoe lang de tijd ook mag duren, zeg ik altijd. Tijd voor 010. We gaan naar de Amazing Stroopwafel. Ze hebben een lied gemaakt toen de tijd. Het jongste kind. Daarna wordt het tijd voor Ruben Hillen.

En niet te vergeten ook van deze, Daniel Tuileuka. Die had toen de tijd een leuk plaatje gemaakt, eigenlijk samen met de top-op presentator Artje Visser. En dat ging over Gatja en Coco. Hier zo op Uiten Radio.

was het allernieuwste van Hubert Heijn. Ja, die andere man hebben we ook al eerder gehoord natuurlijk. En dan was het nog maar It Feels Right. Het wordt tijd om weer in de verleden te gaan duiken. Met die heerlijke zwarte schijf met zijn gaten in het midden. Zometeen Centerfold. Met het nog maar een dikke tenor. Het wordt de tijd voor de 12 mooiste benen van Nederland toe. In de jaren 70 en 80. Ik heb het over de Donny Dots. Hier is het nummer Dat Meisje.

frontmans, meneer Stax. Bereik je deze groep eigenlijk in de zero's vanaf 20? Best wel een aardige positie hier zo in Nederland. Deze wat komt er van het album The Elephant. Wij draaiden natuurlijk het nummer Drown With Me. Tot zover de nieuws zijn hier zo op iTunes Radio. Zometeen hoor je heel gauw met de allernieuwste schrijvenden. Vallen in geluk. Dit wordt de tijd voor een mooie plaat. Dit is Quaze. En het hebben we natuurlijk over Slow Dancing.

minuten nog eventjes in het Nederlands talig hoor. Zometeen hoor je nog de bots en de lucht in blauw. Als je zo nu nog buiten kijkt, ja, een klein beetje nog. Het begint al een beetje schemerig te worden. Maar het kan nog wel mee natuurlijk. Maar we gaan eerst starten met de dijk. Uit de jaren 90. Ik kan het niet alleen.

wordt geroepen, wat een dijk van de plaat, hè. Laat de dijk nou ook nog langs geweest zijn. Ik kan het niet alleen. Jullie worden ook natuurlijk dood dan. Ook een hele mooie plaat trouwens. Let Your Go. En dit is natuurlijk niemand anders dan de Frank Boeiengroep. Met eigenlijk naar de vertie van Frank Wouters, hè. Heeft eigenlijk een Belgisch tintje. De Meloni zijn albumvertie, hoorde je. Van het album De Stormvogel. Trakkers hebben van eigen bodem natuurlijk alleen maar vanavond. Maar dan uit 070 de groep Forts. Maar eerst wordt het tijd voor de goede doel. Dit is de Minimix met ogen open.

hou van buiten slapen. Beetjes. En op de maan. En gewoon uitstekende Indiëpop. Dat is het verhaal van Vos. Onder leiding van niemand anders dan René Geelhoed. Ik heb afgelopen vrijdag mogen kennismaken met hem. En daar trad hij op in de Zwarte Ruiter op het plein natuurlijk in Den Haag. Hoe kan het ook anders dan, hè? Nou, René woont eigenlijk officieel in... Hij komt eigenlijk uit Zeeland. Maar hij woont tegenwoordig hier in Den Haag. En zijn bandleden, zijn er 4 in totaal, komen ook allemaal uit Den Haag. Dus we hebben gewoon bestempeld als Hagenaar. Dat zijn 4 maatjes. Dat zijn echte Hagenezen trouwens. Fijne muziek is dit. Daar gaan we vast ongetwijfeld nog wel meer van horen in 2026. We hebben nog 1 plaatje voor jullie in de player staan. Eigenlijk 2. Maar die laatste is een instrumentale. Maar goed, daar kom ik zo meteen op. We gaan eruit met de jaren 80 nog. Dat doen we met Ashwood. Dit is de Kansas City Girl.

En alles komt een einde ook aan deze Netpop Show. Leuk dat jullie hebben meegeluisterd eigenlijk. Iedere woensdagavond is er weer prijs natuurlijk, hè? Van 8 tot 10. Zometeen naar de klok van 10 uur tot middernacht. DJ Kiki, Alive the 90s. Ik zeg have fun. Morgenavond toontjes. En vergeet vooral de eerste Pinksterdag niet, hè? Tussen 3 en 5. Beter draait je altijd beter. We gaan eruit met niemand anders dan Kenny Dulva. Samen met Dave Stewart. Lily was hier. Ik zeg nog een fijne avond en alle tot de volgende. Daag.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

de Buggles. Sommige mensen zeggen Bugles, maar ja, dat is volgens mij een zoutje verkeerd uitgesproken, denk ik. De Buggles met Video Killed the Radio Star Trevor Horn samen met Jeff Downes. Hij zit in Nederland uit oktober 1979. Tim in de avond tot 10 uur met mooie muziek, onder andere van, laten we eens kijken, Tavares, Thomas Dolby zie ik op de lijst staan. De parelplaat komt nog voorbij voor 8:30. Chicago zat ook nog op de lijst, zo tegen 8:45 draaien we weer. De drie best verkochte platen van een behoorlijk jaar. En dat behoorlijke jaar is dit jaar. Ja, dat ga ik je nog niet vertellen. Het zal zonde zijn, is de verrassing er een beetje af. Maar wel een lekker liedje hoor. Die we straks, of tikkere top 3, die we straks gaan draaien. Muzikale suggesties kan je kwijt op 010

Tavares was geschreven door Kenny St. Louis en Freddie Perren. En die schreef ook heel veel liedjes, onder andere voor de Jackson 5. En daarvoor hoorden we ook nog die fijne single van REO Speedwagon, een Amerikaanse hit. Van het album High Infidelity uit 1981 met Take It On The Run. Hier bij Tim in de Avond, een nieuwe single van Ella Langley. Tools in Texas, hier op iTunes Radio.

Nou, ze hadden iets met vrouwennamen, want de eerste single was Anne, 1989. Domino hadden ze ook nog, Hilda en nog veel meer aardige liedjes. Dit is een single van Clouseau in Nederland, de enige die nog redelijk zou scoren. 12e plaats zou het halen, 8 weken in de top 40. En we keken even naar de hitparade van mei 1990. Inderdaad, Anne was hun eerste single uit 1989. Ga ik binnenkort eens voor je draaien. Dat is ook wel een aardig liedje, vind ik zelf. En voor Clouseau draaiden we ook nog Ella Langley met haar meest recente hit Choosing Texas. En deze man heet eigenlijk anders. Maar omdat hij veel meer cassette deksel aan het knoeien was en dergelijk, werd hij door iedereen Thomas Dolby genoemd. U kent het wel naar het bekende ruisonderdrukkingssysteem en tegenwoordig meer kanaals. Surround Sound, zoals het allemaal weer zo mooi heet. Uit de 1984 in dit. Thomas Dolby, hier bij Tim in de avond. En hij is nogal bang van zichzelf. Ik kan me voorstellen als je alleen maar met cassette deksel op te klooien. Zou het dan gewoon daarom. Als ik...

0: rustig. Moet ik even van pagina wisselen, dat is altijd even gedoe. Ik noem ze op van vertragingen van 10 minuten of langer. En dan staat er een op de A7 Heerenveen-Horen tussen Breeslanddijk en Den Oever. 4 kilometer vertraging. 11 minuten doe je er langer over. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en Duitse grens 2 kilometer. Maar daar sta je toch liefst 21 minuten vast vanwege grenscontrole, vermoed ik. En op de A28 staat er ook nog iets vast tussen Zwolle-Amersfoort, tussen afrit Ermelo, Stalt-Nulden. 6 kilometer, 12 minuten vertraging. En de langste file staat op de A58 Vlissingen, Bergen-op-Zoom tussen Hennekens-Zand en Rilland. Sta je over 20 kilometer vast en de vertraging is 31 minuten. En voor de rest is Nederland filevrij. Dus je kan trappen met je hok.
1: Iedere maandag.
2: Tim Nieuwenhuis in de avond.

Nou, als het goed is ben ik weer te horen. Ja, vast wel. Dat was het weer, hè? Mijn mengpaneel werd een beetje te warm. Ja, dat kan gebeuren. Dus even kijken of ik de zaak nog even een beetje terug kan halen. Misschien kunnen we met Chicago...

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.